Daar gaat over de laan, wij moeten wel keren, hè? Oh, daar gaat over de laan, dat was ook spitsoren. Wow. Daar is de laan, daar is de laan, dus zijn we dan maar voortstrogen. Jetzt hast du es weib, voortstrogen is er. Daar gaat over de laan, geld is een ding, toch?